0: 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosibris.nl/donatie. Radio Sibris, het

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: misunderstood.
1: Somewhere.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Berg een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
4: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Zomerradio. Zomerradio.
16: Sea Breeze AM.
17: Wee!

0: Seabreeze AM.
1: De BZN hadden we als laatste. Ze bezongen Zonnig Sevilla uit 1977. De Roadies daarvoor met Just Fancy uit 1967. En de eerste was van Jacques Herp. Werkeloos uit 1972.

0: Is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Debrief. AM.
1: Sabrina Wright hadden we als laatste. Hammer Love uit 1975. The Family Dog daarvoor. A Way of Life uit 1969. En de eerste was van Sir Paul McCartney. Deliver the Children uit 1978. Luisteraar, dit is niet Madonna.
2: Het is woensdag 24 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 2005 met krap

0: Seabreeze AM.
1: Katapult hadden we. Let Your Hair Hang Down uit 74. Gaat eenvoudig, hè? De zwaartekracht. De Cats daarvoor. Show Here's a Cat uit 67. En de eerste was van Bonnie Sinclair. Met de quizmaster, Dr. Bernard uit 76. Wat kijk je nou? Heb ik wat van jou of zo?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
13: Goedemorgen.

0: Blow the Doll Sky High. Het was een hele grote hit in 1975 van de formatie Jigsaw. Dan kan Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest. Jij het bed en wij zeggen...
1: Good morning, good morning. Sunbeam for silk smile through. Good morning.
0: Het is alweer woensdag, straks om 12 uur de week doormidden, maar voor die tijd nog een aantal lekkere programma's. Je mag binnen zonder kloppen tussen 11 en 12 bij Wiebe Christ. Tussen 10 en 11 gaan we op de koffie bij Ton Polderman. Tussen 9 en 10 maatwerk in de muziek met Edibert Maathuis. Maar nu is tot dan 9 uur het programma eruit. Met 20 over 8 aanwijzingen Morgenster. Half 9 de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9 de uitslag van de Morgenster. Inderdaad, goedemorgen. Ik zit hier met mijn ontbijtje. Maar we gaan richting 1968 alweer. Met Mary Hopkins. Het werd een hit in dat jaar. En er stond op haar debuutalbum Postcard. Dit is Those Were The Days. Goedemorgen.

liefde was over in 1965, dat hoor je zeker wel. The Righteous Brothers, het waren helemaal geen broers, maar wel lekkere muziek gemaakt. You've lost that love and feeling hier op Radio Seabreeze. Straks opgave Morgenster, maar we gaan eerst wat Nederlands geluid draaien, wat verstaanbaar Nederlands geluid draaien. Een dame die mooi blond is geweest en heel veel lekkere muziek heeft gemaakt. We gaan terug naar 1973. En hoe die zomer er toen is geweest, weet ik niet. Maar ze heeft er wel een liedje over gemaakt. Zo zal deze zomer zijn. Siska Peters. De wind.

0: Het is weer de hoogste tijd voor de aanwijzing van de morgenster van vandaag. We zoeken vandaag een muziekgroep die samengesteld is uit twee families uit Arles en Montpellier in Zuid-Frankrijk. En ze maken een soort popversie van flamenco muziek. Het genre van de groep spelen valt onder de noemer Rumba Catalán, een vrolijke muziekstijl dat de Cubaanse rumba en de Spaanse flamenco laat samensmelten tot een zeer vrolijk en vaak dansbaar geheel. Hun bekendste nummers zijn onder andere Bamboleo, Volara en Joba Joba. Nou, welke groepen zoeken we? Het lijkt me nou niet meer zo moeilijk hoor. Ik heb al twee titels genoemd. Het klinkt eigenlijk een beetje Spaans, maar ze wonen toch in Frankrijk. Nou, dat heeft alles te maken met hun grootouders. Die zijn verhuisd tijdens de Spaanse burgeroorlog van Spanje naar Frankrijk. Nou, meer ga ik niet zeggen. Straks, zo rond 20:40, gaan we de band onthullen.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

0: hoorde twee platen achter elkaar. Namelijk de eerste was van Sammy Davis Jr. En die heette Beretta's Fiend. Volgens mij kwam het uit die televisieserie Hawaii 5-0. En deze is van Sophie B. Hawkins en Right Beside You. En dat kwam uit 1995. Maar het is de hoogste tijd voor de oude nieuwsfeitjes. En ik zeg goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik ben weer in het verleden gedoken en heb wat nieuwsberichten gevonden van 24 juni. Op het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië bijt de Uruguayaanse voetballer Luis Suarez de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini. Hij wordt 4 maanden geschorst. 1995. Krakers verstoren de filmopname van Advocaat van de Hanen, waarin de dood van kraker Hans Kok aan de orde komt. 1964. De talentenjacht van het AVRO-programma Nieuwe Oogst wordt gewonnen door een bandparodist, André van Duin. Zijn prijs is een optreden in het programma Willy en Willeke. In 1952 verschijnt in Duitsland het eerste nummer van het blad Bild in een oplage van 250.000 exemplaren. Uitgever is Axel Springer. En dan in 1916, de slag om de Somme in Frankrijk begint. Deze slag zal 4 maanden duren en het leven kosten aan meer dan 1 miljoen soldaten. De terreinwinst bedraagt maar 125 vierkante mijl. Dit was het oude nieuws voor vandaag. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

1968 werd het op de plaats gezet door Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. Dit nummer, Summer Wine. Maar het werd gecoverd in 2009 door de grote Demis Roussos. Die kennen natuurlijk allemaal. Hij komt uit mooie Griekenland samen met Nancy Boyd. En hij heet het ook Summer Wine. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de morgenster. Ik kan je vertellen dat de naam van de groep wel iets te maken heeft met Zigeunerkoningen. Nou, meer ga ik er niet over zeggen. We gaan nog maar een zomerplaatje draaien. Je hoort het straks natuurlijk, de uitslag van de morgenster. En dan gaan we natuurlijk ook een plaat van hun draaien. Maar eerst terug naar 1972 met Seals and Crofts. En nog meer zomer is. Dit is Summer Breeze.

Summer Breeze op Radio Seabreeze. Het past allemaal mooi bij elkaar. We gingen terug naar 1972 met Seals and Crofts, maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie is het nou? Wij zoeken de Gypsy Kings. En ik had al gezegd, ze komen uit Frankrijk. Ze hebben natuurlijk voorouders in Spanje wonen. Vandaar allemaal die Spaanse muziek. Maar ze hebben ooit een vertaling gemaakt van Comme d'habitude. Dat is een oorspronkelijke wet uitgevoerd door Claude Francais. En als single verscheen in 1967. Maar het werd beroepen in de versie van Frank Sinatra uit 1968. En dan heet het My Way. Maar de Gypsy Kings hebben het ook nog opgenomen. En dan heet het in Spaans A Mi Manera. Dit zijn de Gypsy Kings, de Morgenster van vandaag, 7 mei.

dan denk ik, moet ik dit plaatje nog afkondigen? We kennen hem allemaal, denk ik wel. Het was het Eurovisie Songfestival van 1974, waar we natuurlijk de grote winnaar waren. Alleen toen werd het nummer wel in het Zweeds uitgevoerd en uiteindelijk is het ook in het Engels opgenomen, zoals je nu net hoorde. ABBA met Waterloo. Prachtig. Als je die Zweedse uitvoering nog een keer kan vinden, zal ik hem zeker nog een keer draaien. Nu naar het Songfestival van 1982, want ja, af en toe moeten we ook wat Nederlandstalig geluid draaien. En toen was de inzending van Bill van Dijk. Er waren 18 deelnemers en hij weet er de 16e mee. Ja, niet zo best natuurlijk. Wel een lekker nummer en ik blijf.

brak internationaal in 1970 heel erg door met de plaat Doel. Natuurlijk heb ik het over Peter Maffay. Maar dit stond op zijn zesde studioalbum, Eswa Zomer. En we kennen het natuurlijk ook in het Nederlands van onze eigen Rob de Nijs. Prachtig om dat te horen in dit programma. Nu een dame, ze brak door in 1973 met It's So Fain. Heb ik het over Carly Simon. Deze is het 1987. Die heet Coming Around Again hier op Seabreeze.

Terug naar 1968 en May I Have the Next Dream With You. Ja, prachtig. Malcolm Roberts hoorde je hier op Radio Seabreeze. Maar het is bijna 9 uur. En dan is het weer tijd voor de bekende eindtune natuurlijk van James Last. Dat draaien we elke dag. Biscaya. Want hij zit alweer helemaal klaar. Elibert Maathuis met zijn maatwerk en de muziek straks na 9 uur. En nog heel veel meer lekkere programma's op deze woensdag. Morgen een nieuwe eruit, dan met collega-vriend Anne Zijlstra. En vrijdag wordt de week afgesloten door Marcel Joustra. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je nog een mooie woensdag, een mooie werkweek. Ik zeg graag tot volgende week. Dag, dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Egbert Maathuis.
13: The greatest music ever made. Classic hits.
14: Seabreeze.
15: Seabreeze AM.

Summer of Love, 1989. Van de Amsterdamse band Tambourine. En die werd opgericht in 1987. Het begin van maand van de kindermuziek. Het is woensdag, midden in de week. En dat betekent dat we eruit kwamen met Milko Roodnaat natuurlijk vanochtend. En ook dat was weer heerlijk om te luisteren. En het valt me af en toe wel eens op dat wij dezelfde platen, althans dezelfde soort platen draaien. Ja, dat hoort er ook bij. De jaren 60, 70 en 80 natuurlijk bij Radio Seabreeze. Ik ben er met radio tot 10 uur. Maand van de kindermuziek. Ik moest er even om lachen. Ja, we gaan naar de Bee Gees. Heartbreaker.

Hans Bauer en de Julio Iglesias medley. En ik moet er wel een beetje om lachen, ja. De manier waarop hij dat zingt, het hoort wel een beetje bij het nummer. En het hoort ook wel bij hem op dit moment, denk ik. En ik herinner me nog steeds, ja, begin jaren 90. Ik denk dat het 1991 was, dat hij met zijn vader bij mij live in de uitzending kwam. Op locatie in Bruiswijk. En vroeg of hij bij mij mocht optreden. Ja, dat mocht hij. En ik heb hem gevolgd vanaf die dag. En het blijft leuk om dat nog steeds te horen. En zeker bij Maatwerk in de Muziek, nu bij Radio Seabreeze. We gaan naar 1991. Ten Sharp. And that is you.

Heerlijk, Steely versus Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. En wij gaan naar 1982. Ja, Colin Blundstone, The Alan Parsons Project. Old and Wise.

een nummer van Colin Blundstone. Ja, Old and Wise. 1982. En misschien ken je Johnny en Rijk met het Waterlooplein. Dat is niet origineel, want het origineel komt uit 1969. En het was een Franse hit voor Joe Dassin. Een hit in Nederland. La Chance d'Elysée.

En daar hoef je natuurlijk bijna niks meer over te zeggen. The Dire Straits en Mark Knopfler. En Romeo en Juliet. En we gaan naar 1977. Een Franse discogroep, een vrouwelijk trio, Belle Époque. En dit nummer. Black is Black. Hey!

het nummer, hè? Black is Black. Ja, Belle Epoque. En we gaan naar Nederlandstalig. Een nummer dat wel een beetje past bij de radio. Een beetje van dit en een beetje van dat. Vulcano, 1983.

grote hit in 1978 voor de Village People, de discogroep uit Amerika, met de YMCA. En wij gaan naar Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

Car Holiday van Cliff Richard. En ik kijk op de klok, onverbiddelijk. Ja, de koffie staat klaar bij Tom Polderman. En ik hoop eigenlijk dat het ijskoffie is, want het is behoorlijk warm aan het worden. En ja, ik vraag jullie ook, hou er rekening mee. Code oranje in een groot deel van het land, behalve in het noorden, las ik. En ja, straks veel plezier daar natuurlijk. En met alle andere programma's. Ik ben er morgen weer, tussen 9 en 10, met Maatwerk in de Muziek. En dit is Bert Camford. The Happy Feeling. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af, er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Lekker het swingen op de ster. Ja, geloof het of niet. Swingen op de ster. Ja, Spooky en Sue. Weer een plaatje van jaren en jaren en jaren geleden.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, luister vrienden. Jawel, we zitten alweer op de helft van de week. Het is alweer woensdagmorgen. De hoogste tijd voor koffie compleet. Want het is, even kijken, zo'n 11 à 12 minuten over de klok van 10 uur. En ja, we gaan er lekker tegenaan met heerlijke muziek hoor op Radio Seabreeze. 1395 en 1098 AM. Gezelligheid kent geen tijd. Maar er is er wel lange. Ja, of je nou in het noorden van het land zit of in het midden van het land. Het is gewoon gezellig op ons radiostation. Ja toch? We gaan nu meenemen naar Hawaii. Ga je mee? Gezellig? Ja, die doen we met de Hawaii Minstrels om precies te zijn. The Royal Hawaiian.

0: Hawaii vandaan, ja, de Royal Hawaiian Hula, zo heette het nummer, en werd gebracht door de Royal Hawaiian Minstrels, jaren en jaren geleden alweer. Ja, ik vind het heerlijke muziek, hoor. Dit is Radio CBD's Europe's nummer van radio, maar dat wist je al lang.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje koffie compleet.
0: Heerlijk, hoor, zo'n bakje koffie compleet. En ook die muziek van Willeke Alberti, dat is ook zo mooi, hè. Ja.

mooi, hè? Een liedje van Willeke Alberti. Jij en ik zijn samen één. En ze zijn opgenomen live in Carré. Ja, en daar, vandaar dat een daverend applaus. Dat dachten ze rond. Nou, dat verdienden ze ook wel. Laten we eerlijk zijn.

lekker. Een leuk plaatje was dat van Lindsay de Pol destijds. En het nummer heette Storm in de Teacup. Ja, het zou gebeuren dat je een kopje thee hebt en er gaan ineens golfjes doorheen. En joh, dan heb je kans dat het over de rand gaat. Nou, dan ben je mooi klaar.

0: I'm Alive, ja, geloof het of niet. Ik ben er nog steeds hoor. Viva la vida. En dat is een plaatje wat gezongen is destijds alweer enkele jaren geleden door Saskia en Serge. Ja, ze hebben hun schaapjes op het droge.
1: Koffie compleet met gezellige muziek voor een breed publiek.
0: Als je dat maar weet voor een heel breed publiek hier op Radio 7 in 1395 en 1098. I am Koffie compleet, Europe's number one radio. Hier zijn ze, de heren van de Motions. And Someday, Child.

la. Ja, geloof het of niet, een lekker plaatje van niemand minder dan The Motions. En dat is toch alweer jaren geleden dat ze dat nummer hebben uitgebracht. Ze bestaan nog steeds trouwens en overigens in een iets wat uitgedunde versie, maar ze doen het nog wel degelijk hoor. Ja, geloof het of niet. Lover's Lane, dat is een groepje uit Volendam. En ze brengen leuke muziek. Ga maar eens luisteren naar een fantastisch mooi nummer. Ja, You Are My Dream. Je bent mijn droom. Echt waar, ik droom altijd van je.

0: Ja, lekker. Een plaatje van Annie Keizer en Harmen Veerman. Ja, heerlijk. Lovers Line heten ze bij elkaar toen ze aan het zingen waren. En ja, You Are My Dream. En dat allemaal gedraaid hier in Koffie Compleet op Radio Cyberis, Europe's number one.
1: Get a little bit your coffee drinken.
2: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cyberis koffiemok.
3: Koffie Compleet.
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cyberis koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
4: Ik ben
5: Koffie Compleet.
6: Goedemorgen.
7: Vandaag met Tom Boldeman.

0: maar de leuke plaat was dat iemand aan mij zei. En dat werd gebracht door de Kiddies uit Volendam vandaan. Ja, bestaande uit John Zwarthoed, Lisbeth Zwarthoed, Nelly Zwarthoed, Samuel Zwarthoed en Kees Zwarthoed, Jaap Zwarthoed, Cor Klein, ja, die zat er ook bij. En Jan Koning, Kees Sombroek en Ad Smits. Nou, gezellig, hè? Ik dacht het wel.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Ja, een bijzonder goedemorgen hier op Radio Cyber 1395 en 1098 AM voor heel Noord- en Midden-Nederland. En dat is toch geweldig, hè? Hier zijn Tommy Rowe, ja. Met zijn artiesten die op de achtergrond zingen, want hij doet het niet alleen. Nee, nee.

0: Jam op en jelly tijd. Ja, ik weet niet of je al jam op je broodje hebt gehad bijvoorbeeld vanmorgen. Of misschien wel op je croissantje, maar ja, is wel erg laat, hè, want het is al inmiddels 7 minuten over 10:30. En Johan, daar nog een croissantje te eten. Hoewel, het kan natuurlijk wel, hè. Het is best wel lekker, ja toch?
1: Radio
2: AM.
0: Als je dat maar weet, 1098 en 1395 AM, gezelligheid kent getijd, Radio Seabreeze. En hier zijn de heren Campbell.

geleden. Het nummer is trouwens geschreven door Humphrey Campbell destijds. Ook dat is alweer jaren geleden, luistervrienden. Ja, dit is Radio Sieber, dit is Europe's number one radio.

0: Spotify AM.
1: En
2: 10, 9, 8.
1: Als je dat maar weet, luister vrienden, 10, 9, 8, volle kracht, volle kracht, volle kracht. Ja, heerlijk. Op Radio Cyberdies, Europe's nummer van de radio. Dit is ook mooi, luister en huiver. Dit is een hele mooie plaat die eruit komt. Moet je wel willen starten.

0: Dance is Night Away, een plaatje van Maarten Peters. En ja, dat was uit de tijd dat hij de muziek allemaal nog op vinyl uitbracht, luister vrienden. Het was een lekker singeltje. En het gekke is alleen dat allebei de kanten van het singeltje hetzelfde liedje op staat. En ja, dat is allemaal wat. Hij had gewoon geen idee om nog andere dingen op te nemen. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik maak er allebei hetzelfde liedje van. Hey, bent u al op vakantie geweest? Ja, misschien zeg je wel van, ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Nou, luister maar even naar de raad van Dean Saunders.
1: Put

Ja, je kan ook met je bootje op een van de plassen gaan. De meren en dergelijke in Friesland of in Midden-Nederland. Ja, dat kan allemaal, als maar wel gezellig is. In ieder geval, Dean Saunders was dit en hij blijft liever op vakantie in eigen land. Ja!

wat anders dan de classics hoor. Destijds, die gingen namelijk naar het buitenland toe, naar Spanje toe. En toen vonden ze daar een mooie dame, My Lady of Spain.

dat gaat helemaal niet goed, joh. Een heerlijke plaat van de classics uit het grijze wijze verleden. Ze kwamen ergens uit het zuiden van het land vandaan, als ik me niet vergis. Een deel van België en een deel van Nederland vandaan. My Lady of Spain, en dat is de B-kant van The Yellow Sun of Ecuador. Ja, geloof het of niet, een lekker ouderwets singeltje vanaf vinyl. Daar draaien we heel veel van trouwens. Ja, hey, het is alweer zover. Lieve luisteraars, er is 5 minuten voor de klok van 11 uur. De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Zometeen is Wiebe er weer. En vanmiddag, niet vergeten, tussen 4 en 6, jawel, Fred Zondag met zijn legendarische dipperaden. Dat is ook een leuk programma. En daarna hebben we natuurlijk Hans de Knecht en daarna weer Wiebe. Andere Wiebe. Ja, en dat wordt ook leuk, Wiebe Bakkie. En ja, daarna nog veel meer leuke programma's. Gewoon blijven luisteren naar Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM, want daar doen we het allemaal voor. Hè. Voor u als luisteraar van Radio Seabreeze en gezelligheid kent geen tijd. Je mag best wel eens van je laten horen. Trouwens, er zijn ook veel mensen die dat doen. Want zo af en toe dan hoor je heel veel dingen van luisteraars. Heel veel. En dat vinden we fantastisch dat u het allemaal leuk vindt dat we er zijn. Goed, tot

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
15: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio.
2: Yesterday. Yesterday.

In het derde triootje Classics Non-Stop staan gepland John Travolta en Olivia Newton-John met The Summer Nights. Anita Weigers uit Valkenswaard hoor je als zangeres. Sandy Collins met The Summer Night Twist. En nu eerst de Nederlandse popdanceformatie Teaspoon en The Summer Love, die in 1999 de 15e plaats haalde.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

de Bee Gees. Verscheen oorspronkelijk op de soundtrack van de film Saturday Night Fever. 1977 was dat If I Can't Have You. Een hele goede middag.

0: zonder kloppen. En de BZK is er morgen weer rond de klok van 11 uur. En wij gaan een uur mooie muziek draaien van onder andere The Outfield. Rick Astley komt voorbij. Third World. Maar ook Salt-N-Pepa.
1: Cinderella cut it up one time.

David Grant samen met Jackie Graham. En die komt uit 1985 en is een succesvolle duetversie van de soulklassieker van The Spinners. De combinatie van hun warme stemmen en de soepele soulproductie maakt het nummer bijzonder populair in het Verenigd Koninkrijk. Met zijn romantische sfeer en sterke melodie is het een echte jaren 80 favoriet. Een tijdloze soulklassieker die nog altijd heerlijk wegluistert.

0: luister altijd.
1: Je hebt hem afgestemd, zadel 1098 AM. En binnenkort ook de 1395 weer on-air. Of je luistert op live.radiosybries.nl.

nummer is geschreven door Brian Elliott, die inspiratie opdeed van gesprekken tussen tienermeisjes buiten zijn studio. En het nummer veroorzaakte veel discussie omdat het een tienermeisje beschrijft dat zwanger is en ondanks de bezwaren van haar vader besluit de baby te houden.

First Time van Robin Beck uit 1988. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middag Breeze. Elke werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Cibris. Met de hits waar jij van houdt. En dit zijn dan ook die hele mooie klassiekers. De dance klassieker van Rick Astley.

gingen ver terug in de tijd met de reggae-plaat uit 1978 van Third World. Now That We Found Love. Heb ik te veel gezegd? Het zijn echte hits, hè? U2 hebben we nu voor je in Bart's Middle Breeze uit 1985.

Foundations, Baby Now That I Found You. En die komt uit 1967 en was meteen hun eerste grote hit. Met de krachtige zang van Clem Curtis en de aanstekelijke mix van soul en pop wist de groep wereldwijd succes te behalen. Het nummer groeide uit tot een van de bekendste Britse soulhits van de jaren 60. Een tijdloze klassieker die nog altijd een goed gevoel geeft.

Love van Enrique Iglesias samen met Kaylis uit 2004. En daarmee zijn we meteen gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met Harold Melvin samen met de Blue Notes. The Love I Lost. En dat is alweer een nummer uit 1972. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, muziekboutique.
1: Ik was voordat ik de studio indook even een paar uur in de tuin aan het werk. En ik weet niet waarom, maar dit melodietje kwam opeens in mijn hoofd en liet me niet meer los. Dus ik dacht, ja, zit maar één ding op. Daar gewoon het programma mee beginnen. Village People. Even opvolgers van YMCA Go West. Welkom bij het programma. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En ik heb weer een mooi stapeltje platen en cd's bij me. Dus ik denk dat we er weer een gezellig uur van gaan maken. Ken je deze nog? Met die danspasjes die erbij horen. Hiermee begon het allemaal voor Mutt Dynamite.

0: Ik weet wel, als dat plaatje vroeger gedraaid werd, dan gingen er een heleboel mensen op de dansvloer staan en deden allemaal die pasjes na die Mutt ook deed. Dynamite was dat!
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Wow. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.
0: En dat zie je overigens nu nog steeds. Als je bijvoorbeeld een line dance plaat draait, dan gaan ze ook allemaal line dansen.
3: Ja.

We kennen de man met name terug van O'Carroll, Neil Sedaka. Dit was een andere van hem, van Stairway to Heaven. En deze neemt ons mee terug naar het begin van de jaren 70. Zijn plaat onder het motto een one-hit wonder. Hij scoorde één keer, maar deed dan ook wel goed. Nog steeds bij de begintonen van dit lied weet iedereen dat het gaat om Spirit in the Sky. Van niemand minder dan Norman Greenbaum.

Sterrenkoning. Mooie plaat uit de galerij der Hollands Glorie op het balkon. Dit is weer zo'n nummer dat heeft bijna geen introductie nodig. The Police. Een van hun klassiekers hier bij Seabreeze.

0: vertelde aan het begin van het programma dat ik vanochtend een paar uur in de tuin heb gewerkt. En dat was best stevig werk. En nu is het eigenlijk wel heerlijk om even in de studio te zitten en gewoon wat platen te draaien. En daarover wat te vertellen natuurlijk. The Police, everything, every little thing you see does is magic. De deur van de studio staat ook open. Het is mooi weer buiten. Heerlijk. Bijna zomer in Frankrijk.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot.

bakken vol met singeltjes staan met allemaal van die mooie hits uit de jaren 60. En uit die bak komt deze, de Chiffons. En een sweet talking guy. Chicago, de tijd voordat ze met de ballads begonnen. De tijd van 24, 6 to 4, Make Me Smile. En Saturday in the Park.

0: Ik zat goed in de tekst te luisteren. Ergens halverwege hebben ze het over Saturday in the Park. I think it was the 4th of July. En laat het nou toevallig dit jaar op 4 juli een zaterdag zijn. Dus als ik het niet vergeet, draait deze plaat op 4 juli in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje, de Noorse zangeres. Ik had er nog nooit van gehoord. Oda Loves You. Maar ze had in 2024 een hele mooie single. Heeft niets gedaan in Nederland. Dat is wel jammer.

typisch een plaat waarbij de titel door de jaren heen een andere betekenis krijgt. Destijds toen het een hit was, was een long hot summer. Een zomer die gewoon mooi weer gaf met mooie temperaturen. En tegenwoordig is een long hot summer een zomer die eigenlijk veel te heet is als gevolg van de klimaatverandering. Maar goed, het blijft wel een mooie plaat. Galaxy Lynn was dat. En dan wat verder terug in de tijd. Doen we met Cliff Richard.

0: Was een nummer dat niet in elk land zomaar gedraaid werd op de radio. Want hi, hi, hi werd toch wel erg geassocieerd met het gebruik van drugs. Wings was dat. Ik heb er weer eentje. Vrije van Boudewijn de Groot terug naar de jaren 60 met de verdronken vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: heerlijk nummer voor een zomers terrasje. Terwijl de zon ondergaat. En dan Ritchie en Poverty door de luidsprekers klinkend.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
2: Give me a ticket for an aeroplane.

Ja, als die man niet zo'n uitstraling had gehad, had hij denk ik als Simon nooit vergeschopt met zo'n stem. Joe Cocker. En dat hele mooie The Letter. Vrienden, ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je een hele fijne dag. Ik laat je alleen met de Blackbirds. Walking in Rhythm.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden 2 landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstatenziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosybris.nl/donatie. Radio Sybris, het geluid van Vrije Radio.
10: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Unbreak My Heart. Toni Braxton was in ons basisjaar waar we de komende twee uur met je over gaan hebben. Een hele grote dame die heel veel hits heeft gescoord. En dus ook met deze Unbreak My Heart. We gaan straks even kijken en door de jaren heen. Nou ja, door het jaar heen mag ik wel zeggen. We gaan eens kijken wat is er toen geweest. Ik heb hier iets in Australië. Dunblane heb ik. Ik heb iets met Fokker. Dat is lang geleden. Gaan we nog meer kijken. We hebben iets met democratie in Nepal. We hebben een kettingbotsing zie ik hier staan. En iets met Brussel. Dat zijn onder andere de dingen waar we het straks met je over gaan hebben. Deze twee uur lang. Ook waren er hits te bewonderen in het jaar waar we het met je over gaan hebben de komende twee uur. Op nummer 10 stond in de commerciële lijst, laten we het daarop houden. De Spice Girls met Wannabe. Nummer 9 was voor Peter and Ray met Mysterious Girl. En Children van Robert Miles stond op nummer 8. 7, daar stond genoteerd Simone Krijsma met Zonder Jou. 8 was dan voor Huus Meeuwis met Kedeng Kedeng, oftewel Per Spoor. De Kelly Family waren in dit jaar ook nog zeer succesvol met I Can't Help Myself, I Love You, I Want You. Ook dan de nummer 4 van het jaar, The Fugees en Killing Me Softly. 3 was voor Captain Jack van Captain Jack. En op nummer 2 was het Rob de Nijs met Banger Hart. Nummer 1 in 1996 dan. Volgens mij hebben we hem in de playlist staan. We gaan hem straks misschien wel even draaien voor je. Los Del Rio. Ze brachten het opnieuw uit in 1996. De Macarena op nummer 1 toen.

Shakira en The Broken Record. Was een beetje alles fout gaan nou. In het leven en het huwelijk. Nou, ze is niet getrouwd geweest, hè, maar wel in de relatie ging het ook allemaal fout bij de dame Shakira en de belasting en dat soort dingen. Dus, maar laten we het daar niet over hebben. Laten we het over iets leuks hebben. Danny Vera.

Christine W. Zoals het in Duitsland dan zo mooi zeggen. En de Engelsen zeggen double. Zeggen dan W. Ja. Ik moet het net andersom zeggen, denk ik nou in één keer. Het is Christine W. in Duitsland. En Christine W. in Engeland. En het is een Duitse dame die fantastische muziek maakte in de jaren 90. Even kijken, wat gaan wij doen? Wij gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar. En we hebben het met je over 1996. In Nepal beginnen marionisten een opstand tegen de parlementaire democratie aldaar. En het parlement van Tanasi die wordt verhuisd van naar de nieuwe hoofdstad in Donama. Als ik het goed uitspreek, zal wel niet. John Howard wordt de 25e premier van Australië. En in Dunblane, in Schotland is dat, gaat een gewapende man een school binnen en doodt daar 16 kinderen, 1 leraar en daarna zichzelf. 1996 is ook het jaar dat Fokker, de vliegtuigbouwer, de Nederlandse vliegtuigbouwer, failliet gaat. En in Hamar worden de eerste wereldkampioenschappen schaatsen, lange afstand schaatsen, zo moet ik zeggen, gehouden. Daarvoor waren het allemaal verschillende afstanden, maar toen werd het allemaal onder één pot gegooid, zo gezegd. Dan in het voormalige postkantoor van Brussel wordt het Vlaamse parlementsgebouw geopend als zetel van het Vlaamse parlement in 1996. En na een botsing met een busje in een autotunnel nabij Palermo, Italië, ontploft een tankwagen. Er vallen 5 doden en 26 gewonden die dag. Ook is het de hereniging van de stad Sarajevo in 1996 en een kettingbotsing op de A19 in Wervlik. Dan Taiwan, die houdt de eerste rechtstreekse parlementsverkiezingen, CQ presidentsverkiezingen. En Lee Ching-hul die wordt daar herkozen als de president van Taiwan. Het IMF die keurt een lening van 7,85 miljard goed aan Rusland voor de economische hervormingen die doorgevoerd zouden gaan worden. En nadat hij 18 jaar bombrieven verstuurde naar diverse Amerikaanse regeringsinstituten, wordt de Unabomber, oftewel Theodore Kaczynski, gearresteerd. En als gevolg van deze bombrieven overleden er 3 personen en raakten er 29 gewond in Amerika. Nederland gaat over tot de 10-cijferige telefoonnummer en nog veel en veel meer dat er gebeurde er in 1996.

dan doen we het even met z'n allen er nog naar. Hè. The Dancing in the Moonlight. Ik weet niet of je het nog kan doen, wil doen. Maar ik zou zeggen, als het een keer lekker een volle maan is. Ik weet niet of het nu is of dan. Ik weet niet. Als het de volle

Gaga samen met Ariana Grande en Rain on Me. En daarvoor was het live lied van Rowan Hess en elke Limburger volgens mij. Het is een kwestie van geduld dat heel Nederland straks Limburgs lult. Nou, ik kan het amper verstaan, dus om het te spreken is heel wat anders, denk ik. Maar oké. En daarvoor trouwens hadden we nog Toploader en Dancing in the Moonlight. Wat ook wel eens een keer leuk is om te doen, denk ik. Maar dat moet wel volle maan zijn. Of eigenlijk met mijn danskunsten misschien totaal geen maan. Maar oké. Hey, het zit er voorop voor het eerste uur. Dat betekent dadelijk na nieuwsreclametjes en dat soort dingen ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte. Het tweede uurtje van de bouwval voor vandaag. En dan hebben we het nog een beetje over 1996.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden 3 onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de 2 samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 12:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

uit het niets schoten ze in één keer omhoog in 1996. Deep Blue Something. Ik had iets heel anders in mijn hoofd, maar oké. Wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het een beetje over 1996 alweer. Wat gaat de tijd snel. Ik weet nog, toen was ik nog jong, mooi en gangbaar, laat het zo zeggen. Maar laten we gauw doorgaan. 1996, toen waren er ook hits te bewonderen. In het eerste uur hebben we gekeken naar de commerciële lijst, wat daar tussen nummer 10 en 1 terecht was gekomen in het jaaroverzicht. Laten we er nu even de lijst bij pakken van de non-commerciële, dus de publieke omroep. Hoe zag die er toen uit? En ik heb net even snel gekeken. Die ziet er behoorlijk anders uit, hoor. Op nummer 10 stond daar Tony Braxton met Unbreak My Heart en Aquarius van de Party Animals. Op nummer 9, 8 was voor Spluispijn van Tijn 15 miljoen mensen. En Ademnood van Linda, Rose en Jessica. Op nummer 7, Captain Jack dan met dezelfde titel als de artiest. Captain Jack op nummer 6, 5 was voor Los Del Rio. Die stond bij de andere op nummer 1. Hier op nummer 5 dus, de Macarena. The Kelly Family, I Can't Help Myself, I Love You, I Want You op nummer 4. En Rob den IJs, ik heb hem net in de playlist zien staan, dus die komt straks langs. Op nummer 3 met Banger Harts. En dan op nummer 2 Guus Meeuwis met Zijn Vergand. En dat was Per Spoor, kading, kading, kading, kading. En hier in deze lijst op nummer 1. Op nummer 1 de Fugees en Killing Me Softly. Is het Softly? Softly met His Song. Een van de hele slowe, lekker langzame platen uit 1996. Maar toen waren er ook andere plaatjes. Straks hebben we nog uit 1996 Bette Midler. Kijk, Jiske Vet, die had toen ook een hele grote hit. En wat zullen we nog meer doen? Sandra? Sandra doen we dat. Maar eerst even deze van Frankie Goes to Hollywood.

2024 kwamen ze weer terug met deze plaat. Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. En was het eigenlijk een TikTok-hit, zoals dat heet tegenwoordig. En dit is Bert de Middeler uit ons basisjaar 1996.

0: Dat is jongen. Hemel, je is gevet zoals ik al eens een keer eerder heb gezegd. Ja.
1: Dan zal hij helemaal mooi worden.
0: Nee, ja.
1: Ik zeg de volgende keer dat ik in een restaurant ga eten, kan je net zo goed meteen een marmot op mijn bord leggen. Ja, dan hoef ik hem ook niet uit mijn broek te halen.
0: Zoals ik al zei, 1986, een grote hit in Nederland. Hemel, oftewel Jiske Vet.

0: Du nos markier. The sunshine will follow
1: wherever you are. Una música ahí tremenda.
0: Ah ja, daar gaan we zo voor. Umbrosia en Sunshine uit ons basisjaar 1996. Even kijken wat er nog meer allemaal gebeurd is in dat jaar 1996 in de Verenigde Staten. Gebruikt president Bill Clinton zijn veto tegen een wet die een abortus in de tweede helft van de zwangerschap verboden zou maken. Er is een bomaanslag op het hoofdkantoor van BASF in Arnhem, hier in Nederland. En levenslang voor Erik en Lyle Mendez uit Los Angeles, die hun welgestelde ouders hebben vermoord. Ter verdediging voerden ze aan dat hun misdaad werd ingegeven door jarenlange misbruik door hun ouders. 102 Libanezen komen om als Israël een VN-opslagplaats in Cannes beschiet. Cannes, zo moet ik het goed uitspreken. Jawel. En Nederland eindigt als zevende en voorlaatste bij de wereldkampioenschap ijshockey voor B-landen in Eindhoven. Stefano Giacchini die wint de 31ste editie van de Alpen, de Amstel Gold Race. En op Schiermonnikoog, daar wordt politiechef René Lancé met veel geweld gearresteerd door een arrestatieteam van justitie en politie dat met een helikopter naar het eiland is gevlogen. Lancé wordt verdacht van incest met zijn dochter Bianca Lancé. Dit vormt het begin van de affaire Lancé. Jaren later zou Lancé worden vrijgesproken. Volledig herstel krijgt hij en een schadevergoeding van een half miljoen euro. En dan over naar Israël, want Benjamin Netanyahu die wint de verkiezingen en wordt de nieuwe premier van Israël in 1996. Tsjetsjenië verslaat Canada in de finale van het wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen in Oostenrijk in 1996. En het commerciële nieuwsstation VNR, oftewel Veronica Nieuwsradio, wordt uit de lucht gehaald vanwege een faillissement. En toen kon ze niet meer verder. HGC die wint de landstitel in het Nederlandse ijshockey hoofdklassen. Ja, geen ijshockey, maar gewoon hockey. En dat doen ze door in de tweede wedstrijd van de finale in de play-offs te winnen met 4-1 van HC Bloemendaal. Het Indonesische leger in 1996 maakt een einde aan een gijzeldrama in de jungle van Irandjan. Onder de gijzelnemers bevinden zich twee Nederlanders, Mark van der Wal en Marta Klein. En dan nog eventjes als laatste, na 8 jaar, 4 maal landskampioen, 2 maal gewonnen de Europese finale, wordt de Nederlandse voetbaltrainer Johan Cruijff op staande voet ontslagen bij FC Barcelona. En dat er nog veel meer dan 1996, maar daar zullen we een andere keer op terug moeten komen. Misschien heb ik daar ook nog wel wat andere dingetjes of zo. Even kijken, hebben we nog wel eigenlijk leuke dingetjes? Ja, ik zie er nog wel een aantal hele leuke feitjes, nieuwsfeitjes uit dat jaar 1996 die we nog voor je op kunnen rafelen. Maar dat is voor een andere keer. Eerst even Sandra en Maria Magdalena.

dat bakkerhart van Rob de Nijs. En wat een stem, wat een man, wat een carrière. En hoe sneu, tenminste ik vind hoe sneu dat het is dat het afgelopen is. Ja, het is een beetje triest afgelopen voor de heer Rob de Nijs. Maar in 1996 had hij deze knoeper van een hit in de vaderlandse hitsrijen staan. Hitrijen, partijen en ook nog tipparades en zo. Ik weet het allemaal niet wat er allemaal was in 1996, maar in ieder geval waren er twee hitparades waar hij zeer zeker in genoteerd stond. En ook deze trouwens, deze stond in 1996 ook hoog genoteerd. Dit is de

klanken van Roy en Anita uit, nou, heel lang vervlogen tijd, zal ik wel zeggen, 1971 alweer. Schön ist es auf der Welt zu sein. En ik denk dat we daar met z'n allen wel overeenstemming kunnen bereiken, want het is toch lekker om op dit stukje aardkloot te leven, zeker hier op dit kleine stukje Nederland, België en dat soort. Daar gaat het goed. Nou, het is altijd wel iets te klagen, maar we kunnen klagen, dus dan zeg ik, dan gaat het goed. Over klagen gesproken, ik kan weer klagen, want het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, veel plezier met de rest en ik zie je weer heel gauw terug voor de nieuwe bouwval. En dan hebben we weer een nieuw jaar speciaal in de aanbieding staan. Hey, doei!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En vervolgens zocht ook nog een tijdje op met de Radio Miamiga Drive-In Show, zo rond 1904-1975. En vervolgens werden de echte regelrechte Disco Queen. Een van die dikste platen van toen was Bad Girls, Donna Summer. Terug op de radio waar de platen ook nog steeds thuis waren. En jij, natuurlijk, dan zijn we welkom. Komende uur voltooid verleden tijd. Dit is de middel of de

Cardinal Point was dat uit begin jaren 70. Alles wat lekker is en bovenal van niets te veel. Ronde zometeen een fijne voor achter de keuken voorbereiden. Zit er aan te komen hoor. Mondkapje voor.

0: laatste van Sir?
1: Nou, dat sla ik niet af, man, hè?
2: Ik heb het even uit, man!
3: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.

0: nu de koffie, jongens. Juist, inderdaad. Vrijdag voor achter de keukenvrijden. De zomerzon van de makkers. Staat erbij als de dag van gisteren. Want ja, wat je vroeger hebt meegemaakt in de jeugd bijvoorbeeld. Hè, in de jonge jeugd, dat vergeet je niet meer. Ik was met mijn ouders op vakantie voor het eerst in Renesse. En dat was spannend.
1: Waar is u bij eigenlijk, maar niet. Ik vind het zo fantastisch.
0: Welkom vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En hier tref je de grootste artiest aan.

richten zij de Pointer Sisters op. Ja, had ze een paar lekkere hits mee, maar vervolgens gingen ze solo verder. Wat hebben we genoten van A Body Pointer? I Can't Help Myself. Een leuk eerbetoon. A Body. Gouden jaren, Body. Fijn dat je ook weer een onderdeel was van de Middle of the Road Show. Lange palen. Digitale kanalen. Wereldwijd. Christine W. Feel what you want.

1965 een wereldhit, vrienden. Don en Phil, Evelyn. Evelyn Wallace en Cathy Sklar terug in de middel van de roadshow. Van vinyl. Vinyl, vinyl. Dat is wat er goud. Waar je zo van houdt. Jaren 80. I Save the Day. Daar begon allemaal mee. Maar ook, die kreeg een opvolger. Roberto Jackson.

0: grote schuilplatten.
1: Spot above the game.
0: Dat is Duitsland. Jawohl. Het is toch weer kippenvel, hè? Kippenvel. Hühnevel. Hühnehout. Skal in
1: Sperbezik.
0: Juist, inderdaad. En vrienden, middel of de roadshow met van alles wat lekker is. Tuurlijk, dus ook wat die truckers. Ze zijn gek op de middengolf.

0: of the Roadshow.
1: Now, almost everybody's here.

Wat een heerlijke donkere artiest, vriend. Wat een geweldige vriend. Nooit moeder gedaan over zijn naam. Barry White, daar gaat hij met Let The Music Play. Een van de laatste in de show voor vandaag. Makkelijker, volg er nou veel meer. Deze show was vandaag volledig koffieproof. Ik heb er weinig van gemerkt. He? Dankjewel, Wim. Hey, morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golfdijk.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
10: Valdorpelshop.nl.
12: Ze
10: ze zijn er nog.
12: Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosybris.nl/donatie. Radio Sybris, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Was ik nog maar net op tijd in de studio, vrienden. Mijn vrouw en ik waren weer heerlijk aan het wandelen. Ik zeg, nou, dan moeten we wel een beetje doorlopen. Anders zijn we niet op tijd in de studio. En dat kan natuurlijk niet, dus ik zit met een bezweet t-shirtje aan hier. En mijn vrouw heeft mij beloofd zo meteen een droge te komen brengen. Ja, het is weer woensdag. Je luistert weer naar Rockwave. Die we openen met Stuck With You. Hoe toepasselijk. Huey, Lewis en de News, die zongen daarover.
1: Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

de Mark & Clark Band. Met het wonderschone Worn Down Piano. Nou, die piano laat je toch niet op een veiling staan. Die neem je toch gewoon mee, zou ik zeggen, als ik jou was. Ja, als je kunt betalen. Maar volgens mij kon je deze bijna gratis krijgen. Het is 6:15. Je denkt, dan komt de Nederlandstalige. Edoch, niets is minder waar. Dit is Jethro Tull en Locomotive Breath.

0: Het is een mooie dag.
1: Is ook schitterend. Zo, ik heb een droog t-shirtje gekregen. Dat is ook wel lekker, vind ik eigenlijk hoor. Die natte, die heb ik even in de hoek gegooid. Deze ken je wel van I Hear You Knocking. Van Dave Edmunds. Maar dit is die andere. Dit is Slipping Away.

You're slipping away, 7:04. Ik heb je nog niet eens een eet smakelijk gewenst. Dus dat doe ik dan bij deze eet smakelijk namens de hele crew van Seabreeze. Wat ligt er nu op de draaitafel? Ga maar eens lekker zitten en luisteren.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

I can't wait anymore van Saxon. En die snap ik wel, want die denkt, waar blijft nou die Loving Awareness Band? Die de groot is zeker van zijn geloof afgevallen. Daarvoor draaiden we Alice Cooper met Poison. Maar nee, we gaan natuurlijk ook heerlijk naar de Loving Awareness Band luisteren. Dit is zo'n mooie, zo'n rustige om bij te komen. Dit is The Voice of Love.

altijd zo rond 6:30. De Loving Awareness Band hier in Rockwave. Ook op de woensdag. Vandaag een beetje later. Want ja, we hebben zulke mooie, lange nummers erin zitten. Dan denk ik wel eens, ach, laten we die ook maar eens weer helemaal uitdraaien.

Nou, dat zou toch wel fantastisch zijn, zeg. Als iedereen zijn eigen satellietje had. Er zijn al zoveel mensen die een eigen radiostation hebben, dus wie weet, wie weet. Werd ook 40 jaar geleden niet verondersteld, maar is toch gebeurd. De Hooters, die zongen over Satellite, voorafgegaan door Deep Purple met Black Knight.

Jefferson Airplane met in de hoofdrol natuurlijk Grace Slick, Somebody to Love. En ze maakt een onuitwisbare indruk daar op Woodstock in 1969. En nu, vrienden, onze eigen Anne Zijlstra. Op het apparaat met een Nederlandstalig liedje. Tot slot, kun je wel zeggen, 11 voor 7.

0: En de laatste die we draaiden was natuurlijk van Starship, Sarah. Voorafgegaan door de Nederlandstalige van Zijlstra tot slot. En dat kunnen we wel zeggen, het is 7:03, hoogste tijd voor de groot om te gaan. Eten, zal ik maar zeggen. Nee vrienden, ik heb het weer met bijzonder veel plezier gedaan. Vandaag op deze woensdag, morgen natuurlijk donderdag zender in Woeligwater. Vrijdag weer een Rockwave. En als je nou van Easy Rock and Ballads houdt, dan kun je natuurlijk altijd op de maandag bij Rockwave terecht. Want dan draaien we altijd Easy Rock and Ballads. Ja, ik ben me ervan bewust dat het afgelopen uurtje behoorlijk stevig was, zo her en der. Maar ja, dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Het heet Rockwave en anders zou het wel anders geheten hebben. Ik zeg bedankt voor het luisteren en blijf afgestemd op de grote 1395 en 1098 AM. Want we blijven nog hier heel lang. 7 dagen per week. 24
1: je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek waarna ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent maximaal weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM. AM.
15: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Albert Lach en Bewonder, oftewel Ramses Shaffy uit 1971. Moest eventjes bijkomen. Was even een race naar de studio, maar oké. Wees welkom, we hebben weer een nieuw programma hier. En dat is getiteld vanaf heden de 70ers op of rond 7. En dat betekent dat we de komende uur alleen nog maar een beetje plaatjes uit, zou zo'n beetje 1969, het eind van dat jaar tot het begin van 1981 gaan draaien. En de 70 jaren, dat waren toch bewogen jaren voor degenen die het willen weten. We hadden toen een beetje het einde van de zeezendertijd. We hadden dus die anti-zeezenderwet die werd ingevoerd. We hadden natuurlijk de dolomina's die er waren. De kernoorlog stond nog zo'n beetje op ons ooglid gegrift, wat we allemaal moesten doen. Er waren rellen in Amsterdam. En, niet te vergeten, hele, hele lekkere muziek. Met de elektrische gitaar zo'n beetje op de voorgrond. Wees welkom, de 70ers, zo'n beetje rond 7. En laten we maar gauw beginnen met een van, een nummer afkomstig van het album Deep Purple in Rock uit 1970. En omdat het nummer in zijn geheel 10 minuten en 18 seconden duurde, is het een beetje lang voor op vinyl.

70e jaren. Toen gebeurde er ook iets speciaals. En wel, ja... Het begin in a galaxy far, far away. Eind van de jaren 70 was het zover. Het begin van Star Trek. Ja. Wat sommige mensen zullen zeggen, wat moet dat nou? Anderen zullen het fantastisch vinden. Maar dat is dus ook de 70er jaren. 1978. Het jaar van... Ja, eigenlijk de Tsjech Vladimir Remco. Het was de eerste niet-Russische en niet-Amerikaanse ruimtevaarder aan boord van een Russische Soyuz 28. En de Tweede Kamer hier in Nederland, die sprak zich in meerderheid uit tegen de invoering van de neutronenbom in 1978. En toen kwam ook deze plaat uit. Hier op de Nederlandse radiozenders werd het een grote hit. Ik heb het over de Dire Straits en de

Het was de enigste nummer 1 hit van de groep ABBA in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar desalniettemin, in de rest van de wereld stond het heel veel op nummer 1. Ook hier in Nederland, de hoogste bereik was zo'n beetje in alle hitparades. Zowel de top 40, daar bereikten ze de nummer 1 positie. De nationale hitparade en ook de Tros Europarade. Die werd op 27 mei 1976 gestart. En daar was dit dus ook een nummer 1. ABBA de Dancing Queen. Ze wonnen er trouwens ook het Eurovisie Songfestival mee. Maar dat hoef ik denk ik niet bij te vertellen. Dus... En dan vier Palestijnen kapen een Israëlische vliegtuig en landen in Somalië. En de Amsterdamse metro die wordt in gebruik genomen. De lijn verbindt het centrum van de nieuwbouwwijk in Amsterdam-Zuidoost. De Bijlmer met het centrum dus. En de Duitse elite troepen bestormen op de luchthaven van Monschau. Het gekaapte Lufthansa-toestel. De gijzelaars worden bevrijd. Drie Palestijnse kapers worden gedood. En de bondsregering besloot in te grijpen nadat... Een der piloten door de kapers was geëxecuteerd. En ook in 1977, want toen is het allemaal gebeurd, kwam ook deze plaat uit. Hij had nog geen zoon in die tijd, maar hij zong er wel over. André Hazes, dit is De Vlieger. MUZIEK

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt.

Ook ooit is door Willem Duin in het Nederlands vertaald. En toen was het mijn allesie. Maar dit was het origineel van Barry White. You're the first, you're the last, my everything. Yes. Het nummer verscheen op zijn album Can't Get Enough uit 1974. En op 25 oktober van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. En dan 1977. Ja, in de Zweedse tennisser Bjorn Borg. Die prolongeert zijn Wimbledon-titel. De Britse Virginia Wade verslaat de vrouwelijke finale Betty Steuven. En dat op 1 juli 1977. En ook het uitvalgebouw vlot de tand destijds van de Nederlandse kunstenaar Robert Jaspers Grootveld wordt de toegang tot het Amsterdamse gerecht ontzegd, zou ik zeggen. Dat gebeurde er allemaal in 1977. Maar ook het titelnummer van het gelijknamige album van de Amerikaanse band The Eagles, Hotel California, werd op plaat gezet.

Je mag wel zeggen, het is de bekendste plaat uit de moderne muziekgeschiedenis. En de bekendste van de Eagles. Het nummer stond op voor 9 weken in de Nederlandse top 40. Met als hoogste nummer, nummer 8. En de single, in de single top was dat voor 5 weken. En met het hoogste nummer 26. En het uurtje zit er alweer bijna op van de 70ers op. Of rond, ik moet nog even wennen. De 70ers om 7. En dit is een hele mooie plaat die persoonlijk voor mij heel veel betekent. The Carpenters.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
9: De 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: echte zomerse aflevering, hoor. Playa Hippie uit 2008. The summer is magic. Woensdagavond, 8 uur geweest, 3 uur lang anno toen. En we begonnen met zo'n lekker zomerse plaat en je hoort er nog meer, hoor, in dit programma. 3 uur lang ben ik bij je met rond 8:30 natuurlijk weer het Fab Four blok, de Beatles. En het tweede en derde uur het podium der grootheden met vanavond Talking Heads. Het hoofdgerecht ook vanavond is uiteraard weer een aantal platen uit de maand die centraal staat. 2 drietallen per uur. En vanavond is de muziekmaand juni 1981.
1: Let's get the show on the road.
2: Summer's coolest hits.
0: We hebben natuurlijk ook weer Nederlandstalig werk. Zo 2 keer in een uur. We gaan terug naar de jaren 50. Ik heb ook platen meegenomen uit mijn eigen platenkast. Trouwens, de Talking Heads, waar ik het over had. Nou, die zijn ook heel populair in Huizen Valk, hoor. Geldt ook voor A-ha, hun debuutsingle. En meteen een hele grote hit.

0: 1985. De achtste top 40 notering van Madonna. Gambler. Radio. Just the best music.
1: 24/7. Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Terug naar toen.
0: Deze maand won Björn Borg voor de zesde keer Roland Garros, het fameuze tennistoernooi in Parijs. Hij versloeg in de finale Ivan Lendl. In de hitparade, we hebben het over juni 1981, vinden we onder andere de winnaars van het Eurovisie Songfestival, Burgs Viss, Making Your Mind Up, en Jut en Jul, vond ik ook. Dan herken je natuurlijk André van Duin. De tekst, ja, dat is nostalgie in optima forma, hoor. Want in de jaren 70 en ook nog begin jaren 80 ging de jeugd de deur niet uit zonder zo'n gigantisch felgekleurd plastic kam in de achterzak van de spijkerbroek om de vetkuif op het matje te stijlen. Hier is André van Duin.

kommetje is zoes, mijn kommetje. Mijn kommetje is zoek, zo is mijn kommetje. Zo is dat. Mijn kommetje, mijn kommetje. Mijn kommetje is zoes. Mijn kommetje, mijn kommetje.

5 deze maand. 27 juni. 1981, want dat is de muziekmaand die vanavond centraal staat in Anno Toen. Shaking Stevens. And You Drive Me Crazy.

gaan naar 1961, naar Hamburg. Daar trad de bekende muziekartiest, Engelse artiest Tony Sheridan op. En als begeleidingsband had producer Burt Kempfert de Beat Boys uitgenodigd. Eigenlijk waren dat de Beatles. Vier nummers van de Beatles en Tony Sheridan.

0: stem van Tony Sheridan. In Hamburg opgenomen, toen begeleid door de Beat Brothers. En dat waren eigenlijk de Beatles. Toen nog met Pete Best achter de drums en Stuart Sutcliffe, basgitarist.
1: Fab 4 Flashback. The

0: Terug naar toen.
1: In de hitparade Doe Maar. Sinds een dag of twee terug naar juni 1981.

1981, de muziekmaand van vanavond. De twee platen die in die maand in Nederland het best verkocht waren. Zojuist Doris D en de Pins met Dance On en daarna Champagne en

0: Straks in het tweede en derde uur gaan we nog tweemaal terug naar 1981. De afsluiter is van Los Jaivas, Chileense progressieve rockgroep. Ze moesten hun vaderland ontvluchten vanwege de militaire dictatuur. Unieke sound. Ze gebruikten Zuid-Amerikaanse instrumenten zoals de panfluit en mixten dat met keiharde psychedelische rockgitaar en synthesizers. Tot zometeen aan de andere kant.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
14: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
15: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is de tweede uur van Anno Toen. Ik ben bij je tot 11 uur. Zometeen het podium der grootheden met Talking Heads. En dit zijn de Beach Boys.

0: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Terug naar toen.
1: Terug naar juni 1981. De Schiphollijn is 1 juni geopend. Weet je wel, die spoorlijn die nog voor zoveel problemen zou zorgen. En de Hemtunnel, die is ook klaar. Dat is de nieuwe tunnel tussen Zaandam en Amsterdam. En op 20 juni wordt die opengesteld voor het publiek. Je kunt er doorheen wandelen. In de hitparade vinden we Hazel O'Connor. Nou ja, dat wil zeggen in de Engelse hitparade. In Nederland werd het helemaal niks. Hetzelfde geldt voor Kate Robbins. More than in

0: Vorig jaar brak ze door. Deze Engelse zangeres met haar intense stem.
1: It's music to your ears.
0: Hazel O'Connor. Komt uit de New Wave hoek. Vorig jaar had ze haar eerste hit met Breaking Glass. Nou, dit is een heel andere stijl.
1: With music to relax you.
0: Easy listening, relax muziek. Geldt ook voor Wil Tura. De keizer van het Belgische levenslied. Hier is hopeloos.

0: Shakira had maar één hit in Nederland. En die hoorde je. In België mega veel hits. Hier is Neil Diamond. Staat vooral bekend om zijn bombastische meezingers. Maar dit is een van zijn meest breekbare nummers. Stones.
1: Stones would play inside her head. And where she slept,

0: 1954 hadden de Cordettes een hele grote hit in Amerika. Stonden maar liefst 7 weken lang aan de top van de lijst. Mr. Sandman. Classic Hits Radio.
1: Classic Hits Radio. Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: Vanavond de Talking Heads. En we gaan een beetje chronologisch door hun singlesgeschiedenis. Eerst naar 1978. Het nummer Psycho Killer was eigenlijk alleen in Nederland een hit. In Amerika net aan de top 100 gehaald. Once in a Lifetime verscheen in 1981. En dat scoorde wel veel beter, maar toch nog niet fenomenaal. De grote doorbraak en misschien wel hun grootste, in ieder geval hun beste hit, als je naar mij vraagt, 1985. Road to Nowhere. 3 maal, The Talking Heads.
1: Standbeelden van de popmuziek. Anno Toen zet ze vanavond opnieuw in de schijnwerpers.

muziekjaar 1967. In dat jaar deed Vicky Leandros voor de eerste keer mee aan het Eurovisie Songfestival. Vijf jaar later zou ze winnen. 1972 was dat, met Apparatois. Maar in 1967 deed ze ook al mee, hoor. Namens Luxemburg ook. En ze werd vierde. Met een heel leuk nummer, en die ga ik draaien voor je.

0: Ik weet het, de geluidskwaliteit laat een beetje te wensen over, maar ik wilde je dit nummer niet onthouden. Vicky Leandros, 14 jaar jong.
1: Cebu, your number one.
2: Entry vote.

0: stond een aantal weken, 5 weken namelijk, in de top 40 in Nederland. In 1970, Elsje de Wijn bezong Carol. Zometeen Carol Gianni, een hit-and-run lover. Maar is Gigi Anderson.
1: Terug naar toen.

vorige maand, mei 1981, Alarm schrijft. Hoogste positie in de top 40 in 81, 7. Zeezender, liefhebbers opgelet. Casey and the Pressure Band.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langensalza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zou ik wel willen. Met deze hele warme dagen. Lekker op een eiland. Zeewindje, zeebriesje. Zeebriesje, ja. Met KC en de Sunshine Band. Come to my island. Een tropische verrassing. Tropische dagen.
1: Get the barbecue on. The sun is shining and the great hits keep coming.
0: Nog zo'n zomerse, zo'n zonnige plaat. Hier bij de woensdagavonduren avonturen. De Surfers.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Is inmiddels een evergreen. Mag ik dan bij jou, Claudia de Breij? Ze schreef het nummer oorspronkelijk voor haar theatershow Heet Tevreden in 2009. Het was nooit bedoeld als een hitsingle, werd het wel. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest gedraaide nummers bij zowel huwelijken als uitvaarten.
2: De hits van de leer.
3: Radio Seabreeze. Sorry. Sorry.
4: Terug naar toen.
1: Terug naar de muziekmaand van vanavond. 1981. Zometeen twee verfrissende regenachtige plaatjes. Max Werner en Wendy Crawford. Maar eerst die geweldige hit van Bruce Springsteen. Ik heb het al vaker gezegd. Onderschat in Nederland hoor. The River.

0: Crawford. Het origineel is van Tommy Joe White, maar deze versie, zoveel soul, zoveel karakter. Dit werd een hele grote hit. The Rainy Night in Georgia. Het voorlaatste triootje uit juni 1981, 45 jaar geleden, ja. Op 24 juni 1981 was het aangenaam zomerweer. Met wel een beetje andere temperatuur, ja. 22 tot 24 graden. Klinkt inderdaad aangenaam. Ik ga niet zeuren hoor, maar 30 plus?
1: This is your favorite station.
2: Seabreeze AM. Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: Voor de tweede keer op het podium der grootheden. Vanavond Talking Heads. We beginnen zo meteen, Rital, met Take Me uit 1978. Met vooral in de Amerika een hit. En de veelzijdigheid van de groep blijkt wel uit het feit dat het volgende nummer, She Was uit 1985, vooral in Europa een hit werd. En United Kingdom, 17e in de Engelse hitlijst. En Wild Wild Life uit 1986 werd in Amerika weer een hit. 25 als toppositie in Nederland en de rest van Europa eigenlijk geen hit. Driemaal The Talking Heads.
2: Standbeelden van de popmuziek. Anno Toen zet ze vanavond opnieuw in de schijnwerpers.

0: Het podium der grootheden. Talking Heads.
1: Legendes uit de historie van de popmuziek. Vanavond treden ze op, hier op het podium der grootheden.
2: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

0: instant million dollar hits. Retro music.
1: Vanaf september dan krijgt toen een klein beetje, een likje verf. Dan gaan we in het laatste uur veel meer easy listening en ook love songs. Tussen 10 en 11 op onze avond. De tweede uur dan stampen we wat meer, zou ik maar zeggen. Het is tijd voor het laatste drietal uit de muziekmaand van vanavond, juni 1981. Zometeen Grace Jones, was een hit hoor. Vorige maand alarmschijf in Nederland. Haar grootste hit, 2 als hoogste positie in de top 40. Maar eerst Sheena Easton was vorige maand in mei 81 ook alarmschijf. En zou niet verder komen in Nederland dan plaats nummer 14. Internationaal wel een grote knaller. We gaan terug naar 81.

0: oud alarmschijf. Hoogste positie, ja, want hij scoorde goed hoor. 3. Italiaanse zanger, of moet ik zeggen rapper. Pino D'Angio. Wordt wel gezien als de eerste rapplaat van Europese bodem. De woensdagavonduren avonturen zitten er weer op. Anno Toen gaat afscheid nemen. Vanavond gingen we terug naar de muziekmaand juni 1981. 6x3 platen uit die maand. En in het eerste uur natuurlijk weer een blokje Beatles. Er tweede en derde uur. Het podium der grootheden. Talking Heads.
1: Don't let anybody tell you that's all, folks. There's always more. You just gotta ask for it. Now spread those wings and fly.
0: En ik kan het niet laten. We draaien hem nog een keer. Hun grootste, hun beste. Talking Heads en Road to Nowhere. Fijne

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

ligt achter ons en de stilte van de avond neemt het langzaam over. Een nieuw uur vol love songs en momenten die even mogen blijven hangen. Fijn dat je luistert. Dit is jouw tijd om alles wat druk was los te laten. Welkom bij Dream Sessions.

0: Het tempo van de dag is verdwenen en wat overblijft is rust. Dit is het uur waarin je niet hoeft te presteren of nadenken, alleen luisteren. De muziek vormt het decor voor een avond die eindelijk ademt.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

0: Buiten wordt het donkerder en de wereld lijkt wat kleiner te worden. Hier binnen is er ruimte, warmte en een stem die even bij je blijft. Laat de dag langzaam wegleiden, stap voor stap, noot voor noot.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

De uren bewegen rustig vooruit, zonder haast of verwachting. Er is tijd om gewoon te zijn, zonder iets te hoeven verklaren. De muziek doet wat woorden niet altijd kunnen, namelijk ruimte scheppen. Welkom bij de Love Songs van Dream Sessions.

soms is het niet de melodie, maar het gevoel dat blijft hangen. De late avond heeft daar een eigen kracht in. Subtiel en dichtbij. Het is mooi om dat met jou te delen in dit uur. I used to

licht is zachter geworden. De geluiden om ons heen verdwijnen. Wat overblijft is deze kleine bubbel van rust en aandacht. Precies wat een late avond mag zijn. When you're

sluit even je ogen. De dag mag losgelaten worden, stukje bij beetje. De stemmen worden zachter, de lichten wordt warmer. Laat alles wat nog gonst in je hoofd even vervagen, terwijl de muziek langzaam de ruimte vult.

Langzaam komt er een einde aan dit uur en keert de stilte terug. De muziek heeft zijn werk gedaan en het hoofd is wat lichter geworden. Dank je dat je er was. Blijf nog even in die rust. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
6: Mevrouw, mag ik u even een vraagje stellen? Hebt u wel eens gehoord van een RS kleurkoelkast?
15: Jazeker, dat is een kleurentelevisie van RS en een RS koelkast.
6: Uitstekend, mevrouw.
15: En ik weet ook wat een RS diepvriesradio is. En een RS cassette vaatwasser en een RS hi-fi wascombinatie en een RS tv-vriezer en een RS droogrecorder en een RS pick-up zuiger en een RS...
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mag.
16: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
16: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Ze zijn er nog. nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: De firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is het grootste houtbouw- en plasticcenter van België en levert aan discountprijzen. Een enorme keus vloer- en wandbekleding, tapijt, vast tapijt, tegels, vinyl, behangpapier en verf, plafondbekleding, decoratieve platen en kunsthijken balken. De firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is 30.000 vierkante meter groot en geeft tot 50% korting. Frans Vlaming, Oost-Rozenbeke met gratis besteldienst.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.